0: Reguleert het zeer. Ga je naar goed ik tout erpoot? Goed ik heb je lucht te zijn nou lagget. Goed ik heb je lucht te zijn nou lagpong, hemel.
1: Quali.